Hoor een preek van mij. Denk zo verdraaid. Daar is rijd. Deze hammergeil.